0: Maar is daar niets om te drink nie?
1: Jolandi, kryf jou bitte iets om te drink.
2: Jolandi?
3: Wat soek jy, Kalk?
4: Red Bull.